0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het vliegverkeer op alle 4 de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Mm-hmm.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Wait, did you hear that?
1: Oh, this is sure stirring up some ghosts for me. She said this one thing.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikte de voorbije jaren regelmatig de luchthaven daar om raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Een van de auto's is op zijn kop in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er zijn brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet in Kesteren. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Er zijn geen meldingen van dodelijke slachtoffers. Wel zijn er bijna 30 gewonden en raakten bijna 1000 huizen beschadigd. De overheid trekt tot $100 miljoen uit voor de steun aan de Panamese bevolking. Het Panama-kanaal is niet verstoord door de aardbeving. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AN Radio, de stem van jouw regio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikt de voorbije jaren regelmatig de luchthaven om daar raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de exclusieve economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weerteenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weerteenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
4: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren, door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
5: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
6: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
7: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
6: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
7: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
6: Zo trots in weer en wind. Molende duif, wat ben
8: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif in het onderhoud. En word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl. Of breng een bezoek aan de molen. En

Demis Roussos. Forever and ever. Lijkt wel een beetje op Radio Nunspeet, hè? Ja, forever and ever. Daarvoor hadden we de knuffelplaat voor vandaag. Verantwoordelijk voor die knuffelplaat de bankzitters samen met Robert van Hemert. En het heet Rapido en die hoor je de hele dag door op deze maandag de 12e oktober. Goedemorgen trouwens. Van harte welkom bij het eerste van een hele lange rij gepresenteerde programma's hier bij Radio Nunspeet, want daar luister je naar. Tussen 7 en 9, de Veluwe start op. En dat betekent muziek en informatie. Wat betreft de muziek, natuurlijk de gezellige muziekmix. Je hoort ze zowel Nederlandstalig als ook in andere talen. We kijken wat dat betreft niet zo nauw. Nee, een beetje om en om. En zo af en toe ook twee Nederlandse plaatjes achter elkaar. Maakt ook niet uit. Krijgen we ook geen straf van. Dus wat dat betreft, nee. Gewoon de gezellige muziekmix. We draaien muziek waarvan ik denk dat iedereen dat wel te pruimen vindt. Zo op deze vroege maandagochtend. Hoewel vroeg, daar kun je ook over discussiëren. Voor de een is het vroeg en voor de ander is het laat. In ieder geval van harte welkom bij de Veluwe Startup. Wat betreft de muziek, natuurlijk, ik zei het al, de gezellige muziekmix. En wat betreft de informatie, we hebben de kranten weer tot onze beschikking. De fysieke exemplaren, oftewel de papieren uitvoeringen van de Stentor en de Telegraaf. Van de genoemde kranten ook de online versies. En natuurlijk de website van RTV Nunspeet, maar ook onze VRMG-website. Kijk alvast even kort naar de files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 15,7 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat allemaal ten gevolge van een ongeluk. Dan op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Ja, 5,4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Alvast een vooruitblik op het weer. Een mooie najaarsdag. Vandaag blijft het tot aan de avond toe droog met veel zon. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe en het wordt zo'n 16 tot 18 graden. De Veluwe start op. Blijf luisteren naar

gezelligheid met de familie Mulder. Wim Mulder voorheen. Havenzanger senior en natuurlijk zijn zoon. En ja, ze hebben ook gezelschap van Jean-Paul. En wie Jean-Paul is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval Happy Sappy Barbecue, de nieuwe van de Havenzangers. Kijken naar de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor. Eén richtingsverkeer op de IJssel is opgeheven. Dat betekent dat 300 kilometer omvaren per dag voorbij is. Met een mobiel bureau wil de politie in IJsseland-Noord, maar misschien ook in andere delen van het land, weer zichtbaar worden op het platteland. Juist daar verdwenen de afgelopen jaren veel politiebureaus. Dan Oldebroek. Het gaat maar door daar. Opgehangen regenboogvlaggen gestolen in Oldebroek, maar ze krijgen mij niet klein, aldus Kjeld Mooi, hij is de man van de gratis vlaggen daar in de gemeente Oldebroek. Er werden er trouwens vorige week 379 aangevraagd. Dan het mobieltje, oftewel de kinderen van onze columnist Eus. En onze columnist, dat is natuurlijk de columnist van de Stentor. Nou, die Eus, die kinderen die krijgen tot hun 16e geen smartphone. Kwestie van grenzen stellen, vindt hij. Maar hoe dan? Nou, iets verderop in de krant gaat dat verder. Dan twee sportberichten, Marianne Vos. En dan gaat het over gravelrijden. Ze pakt haar 15e WK-titel en breekt na een zware periode. Tranen dus bij Marianne, want dit betekent heel veel voor me. Zeker na het overlijden van haar steun en toeverlaat haar vader. En dan, ouderwets dominant, dan heb ik het over Max Verstappen. Sprintpole, winst in de sprintrace, pole position en ook nog de Grand Prix zegen in zijn 250ste raceweekend in de Formule 1. Max Verstappen die wint namelijk alles afgelopen weekend in Singapore. Laten we dan meteen de Telegraaf er ook maar eventjes bij pakken. Box 3 haast gaat brokken geven. Gaat over een belastingplan en de bedenker van dat box 3 belastingplan, maar niks van Rij. Hij waarschuwt. Hij is namelijk de geestelijke vader van het wetsvoorstel voor de belasting op vermogen. En hij laakt de manier waarop de coalitie in no tempo box 3 wil verbouwen. Dan eindelijk weer eens een positief bericht over de economie in Nederland, want er wordt een gigantische AI-fabriek in de haven van Rotterdam gebouwd. In de Rotterdamse haven daar komt een enorm datacenter met tienduizenden van de krachtigste AI-chips ter wereld, waarin een klein land groot kan zijn. Dan de natuur, want de overheid onderzoekt of delen van de Waddeneilanden afgesloten moeten worden om de natuur te beschermen. En ook op de voorpagina van de Telegraaf en dan natuurlijk ook in het sportgedeelte, Max Verstappen, het kan allemaal niet op voor onze Max. En Max die hoopt op meer dagsuccessen.

Oh, de king himself, Elvis Presley en de Blue Sweat Shoes... brengt de tijd op 7:07. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet en blijf luisteren. De websites en de apps van de winkels Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal... zijn sinds gisteravond niet meer bereikbaar. Ook de app van Albert Heijn doet het niet. Oorzaak van de storing is op dit moment nog niet bekend. Op de voorpagina van de website is te lezen dat de site niet werkt. De app van Albert Heijn opent wel, maar laat geen pagina's. Alleen de bonuskaart, dat is dan weer een gelukje, is zichtbaar. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Een woordvoerder kon nog geen antwoord geven, namelijk op vragen hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren en wat er precies aan de hand is. Nou ja, Albert Heijn, Ethos en Gal, kan me voorstellen dat mensen van die klant zijn van de Gal en Gal, dat die vanochtend al vroeg wou kijken en dat die denken zo, ik ga even wat halen. Ja, dat dat een probleem tussen aanhalingstekens is. Nou, de winkel is wel gewoon open hoor. En dat geldt ook voor de Ethos en natuurlijk de supermarkt van Albert Heijn. Dan een bijzonder vliegtuigverhaal, want een American Airlines vlucht van Madrid naar Dallas vorige week werd omgeleid naar New York. En dat allemaal vanwege technische problemen, maar niet van het soort dat je zou verwachten. Het vliegtuig had Dallas prima kunnen bereiken, alleen was het de vraag of alle passagiers het droog hadden kunnen houden. Maar liefst 6 van de 8 wc's aan boord gingen namelijk kapot tijdens de vlucht. Luchtvaartexperts noemen het een goed besluit. Een kapotte wc is op zichzelf geen veiligheidsrisico, maar lange rijen staande mensen in een vliegtuig zijn dat wel degelijk. Ja. Na een spoedreparatie in New York is de kist alsnog doorgevlogen naar Dallas. Nou, of er ook al mensen het niet op konden houden, dat meldt de correspondent niet. Dan blijven we nog even in Amerika, want de rechter daar die verbiedt reclames voor Donald Trump. En die reclames zijn met belastinggeld betaald. Want een Amerikaanse rechter heeft gisteren omstreden reclamespotjes van president Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de reclames, uitgezonden in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn betaald. De zaak was aangespannen door de burgerrechtenbeweging Common Cause. De organisatie stelde dat het financieren van de reclames misbruik van belastinggeld was. En het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes is in de Verenigde Staten namelijk verboden. De rechter stelde de organisatie Common Cause in het gelijk en verbood de reclamespotjes uit te zenden. Door de uitspraak werden reclames verboden die ook gisteravond laat nog uitgezonden zouden worden. Aan het eind van de reclames was te zien dat ze waren betaald met belastinggeld. De reclames werden uitgezonden in de campagne voor de tussentijdsverkiezingen op 3 november aanstaande is dat. We gaan zo dadelijk luisteren naar een liedje van De Kast, Raak. En daarna is het tijd voor de headlines, oftewel de hoogtepunten uit het nieuws. En daarna het tweede gedeelte van het eerste uur van de ochtend staat op. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet en blijf luisteren.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al veel langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, steenfabrieken en bakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Op de provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn gisteravond twee auto's op elkaar gebotst. Beide bestuurders kwamen om het leven, twee inzittenden raakten gewond. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits in het midden van het land verloopt vrij normaal, met wel extra vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rijstroken zijn wel vrij. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 13 kilometer. De vertraging is een kwartier.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

Oh, Frans Bauer, maar hij is niet alleen. Hij is samen met Billy Dans en ook nog Avro Bros heb je even voor mij. Ik weet niet of je toevallig afgelopen vrijdagavond naar De Bauers hebt gekeken op de Nederlandse tv. Ja, Frans die blijft lachen. Het maakt allemaal niet uit hoe hij eruit ziet en wat ze van hem vinden. En een van de zonen die zei nog toen Frans dus voor de doopdienst zou beginnen en toen ze thuis allemaal in de nette kleren stonden. Ja, Frans met zijn witte blouseje aan. Bloesje. Het was een blouse, gezien de maat. En ook zijn colbertje kon niet dicht. En een van de zonen, ik zei het net al, die vergeleek hem met... Nou, pa, je lijkt wel op Pavarotti, zoals je daar staat. Ja, hij wordt wel zwaar, hè? Prima. Als hij zichzelf maar goed voelt. Voetbal uit Brazilië. Het Corinthians van Memphis Depay is gisteravond dieper in de problemen gekomen. Vlak voor de komst van de nieuwe trainer Clarence Seedorf reed de Braziliaanse club in de derby tegen Palmeiras de 8e competitie-nederlaag op rij. Het werd uiteindelijk 4-1. Een paar uur voor de aftrap maakte Corinthians de komst van Seedorf bekend. Maar de voormalige Oranje International zat gisteren nog niet op de bank. Hij en zijn stafleden, ze hebben geen haast, arriveerden pas ergens in de komende dagen in Brazilië. Hij zal hoogstwaarschijnlijk voor de televisie hebben gezien hoe zijn nieuwe club in een derby op de pijnbank werd gelegd. Met Memphis in de basis en jeugdtrainer William Batista als interimcoach op de bank kwamen de Corinthians al na een kwartier op achterstand en het werd uiteindelijk 4-1. Ja, dan Max Verstappen. Verstappen kan sinds de zomerstop waanzinnige statistieken overleggen. Want hij won ook gisteren en eergisteren alles wat er maar te winnen was daar in Singapore. Oftewel een jubelstemming na de jubileumrace. Nou, de hoge bazen van zijn sponsor Red Bull, oftewel de aanwezigen van de Red Bull Top, die zagen allemaal dat het goed zat. De teller voor Max staat inmiddels op 73 overwinningen op 27 verschillende circuits. Nou, en die andere jongens dan, die Antonelli bijvoorbeeld, die zal waarschijnlijk wel wereldkampioen worden, want Kimi Antonelli finishte als derde in Singapore en kan over een kleine 2 weken in Austin als zijn eerste kampioenschap in de Formule 1 veiligstellen. De Italiaanse coureur van Mercedes heeft inmiddels een voorsprong van 102 punten op teamgenoot George Russell, die in Singapore na een inhaalslag als 9e over de streep kwam. Kan Max dan helemaal niks meer bereiken dit seizoen? Jazeker, in de stand van de coureurs. Ik zei het al, 1 Antonelli, 340 punten. En zijn ploeggenoot George Russell heeft er 238. Maar op een derde plek, met 229 punten, Lewis Hamilton. En dan komt hij met stip op nummer 4. Max Verstappen met 221 punten. En Max Kennedy gaat hij zeker om te proberen Hamilton en Russell in te halen. En dat hij alsnog tweede wordt in het kampioenschap. Nou, we wachten het allemaal af. Maar het is momenteel Hosanna voor Max.

Leo Zeer hier op Nunspeet FM en Orchard Road. Het is inmiddels 7:45 en je luistert naar de Veluwe Start-up hier op Nunspeet FM. Een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had met kinderen in de speeltuin. Dat melden wijkagenten uit het nabijgelegen Berg Eik. De agenten hebben daarom een opvoedkundig gesprek gevoerd samen met de moeder van de jongen. Volgens de agenten stond de moeder achter hun aanpak. Ze was helemaal op onze hand, zo schrijven de politieagenten in een Instagram-story. Het alarmnummer 112 is alleen bedoeld voor spoedeisende of levensbedreigende situaties. Onterecht het nummer bellen is dan ook strafbaar. Volwassenen kunnen een boete of een celstraf krijgen en bij kinderen wordt vaak een waarschuwingsbrief gestuurd naar de ouders. Helpt dat niet, dan kan een kind naar het bureau HALT, wordt het doorverwezen. Voor de jongen uit Bladel blijft het bij een opvoedkundig gesprek, zo laten de wijkagenten weten. En wat precies dat opvoedkundige gesprek is en hoe dat in zijn werk is gegaan. Waarschijnlijk zal een van de agenten wel gezegd hebben: hé, wat zijn we hier allemaal aan het doen, jongeman? Nou ja, zou zomaar kunnen. In ieder geval, het is allemaal met een sisser afgelopen. Wat niet met een sisser is afgelopen, is het volgende. Want in het hertenkamp van het Zuid-Hollandse Maasland zijn afgelopen week plotseling 5 herten overleden. Uit onderzoek is gebleken dat iemand waarschijnlijk ongekookte rijst in hun etensbak heeft gegooid. Het hertenkamp besloot in overleg met de dierenarts om de gezondheidsdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in te schakelen om te onderzoeken waar de dieren aan zijn overleden. Al snel bleek dat er geen sprake was van een virus, maar dat de herten zijn overleden aan een grote hoeveelheid ongekookte rijst, zo meldt het hertenkamp op Facebook. De rijst die zet dan uit in de magen van de herten, waarna ze overleden. De rijst is volgens het hertenkamp waarschijnlijk op zaterdag 3 oktober in de voederbak gegooid en het is niet bekend wie dat heeft gedaan. Het hertenkamp hoopt met het bericht duidelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn als mensen de herten eten geven. Dit is een groot verlies, zeker voor de vele vrijwilligers die dagelijks alle dieren in het hertenkamp verzorgen. Dan toch nog een beetje showbiznieuws. Ja, ik hou er wel van. En het gaat over Frank van Etten. Want Frank van Ettens huisje op wielen rijdt richting Gelredome met een onverwachte internationale ster aan boord. Boyzone-ster Ronan Keating. Hij is in februari volgend jaar namelijk een van de gasten op Franks muziekfeest voor 30.000 Frank van Etten fans in Arnhem, Gelredome. Maar terwijl de volkszanger steeds meer publiek bereikt en zelfs een diamanten plaat krijgt, is het nog even zoeken naar rust in zijn privéleven. Zijn huwelijk is voorbij en justitie wil hem voor de rechter hebben. Nou, als we het dan over Frank van Etten hebben, het werd net al genoemd,

En zoals ik net al vertelde, het huisje op wielen gaat volgend jaar februari richting Gelredome Arnhem. De geestelijke vader van het wetsvoorstel voor de belasting op vermogen laakt de manier waarop de coalitie in noodtempo box 3 wil verbouwen. Hij waarschuwt voor ongelukken bij de Belastingdienst als een belasting op werkelijk behaald beleggingsrendement overhaast wordt ingevoerd. Het gaat over oud-CDA-staatssecretaris Marnix van Rij. Hij ziet weinig consistentie in de aanpak van box 3, zo zegt hij in een interview. Het gevaar daarvan is dat het onder stoom en kokend water in elkaar wordt gezet. En dat is vragen om problemen. In de begrotingsbesprekingen binnen de coalitie is onder druk van de VVD afgesproken dat vanaf 2028 geen papieren koerswinst meer wordt belast, maar dat de beleggers pas belasting betalen als ze hun aandelen daadwerkelijk met winst hebben verkocht. Dat kost de komende jaren ruim 20 miljard euro. Het kabinet heeft op dit moment nog geen financiële dekking gevonden. Van Rij vindt dat de politie is gezwicht voor het emotionele geschreeuw van een kleine groep mensen die heel veel aandelen hebben. Ja, je hoort het goed. Hij vindt dat de politiek is gezwicht voor het emotionele geschreeuw van een kleine groep mensen die heel veel aandelen hebben. Hij suggereert hoge vermogens extra te belasten om het plan te financieren. Ja, we gaan een plaatje van ABBA draaien. En toevallig had ik het afgelopen zaterdagavond nog met Bernadette over ABBA. Ja, die komt zo vaak langs, want ja, een beetje hoog in het systeem. De A van ABBA, hier zijn ze, I Have a Dream.

Musli, nou, toen hadden we het toevallig even erover. Over de keuze van de verschillende liedjes. En ja, toen waren we het samen eens. Ach, als je dan hier in het computersysteem waar al die muziek in staat een beetje helemaal aan het begin zoekt, dan kom je al gauw uit bij de A van ABBA. En vandaar dus vaak ABBA op de radio. Nou, niks mis mee hoor. En ook zeker met de plaat die we net hoorden. Helemaal prima. I Have a Dream. Het loopt alweer tegen het eind van het eerste uur van de Veluwe Start Op. Zo dadelijk kijken we nog ook naar de website van RTV Nunspeet. Onder andere waarom Coming Out Dag ook in de kerk aandacht krijgt. God sluit niemand uit. En ook een terugblik op de website van RTV Nunspeet over de eerste steenlegging bij het logeerhuis hier in Nunspeet. Dat was afgelopen zaterdag. Maar zo dadelijk eerst de reclameboodschappen. Het nieuws van 8 uur. De knuffel. En dan vlug weer terug.

0: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
2: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
3: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
2: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
3: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.

0: Rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jacob en Koba Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
6: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
5: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
7: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
5: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
8: De ochtendspits is in volle gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. 6 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein. 14 kilometer file. En daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Van Os naar Arnhem op de A50. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer. De file met 10 minuten oponthoud. En veel vertraging is er op de N303 van Harderwijk naar Barneveld door eerdere problemen op de A1. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een uur.
4: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
9: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
10: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl.
11: Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
12: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
13: Zin in een avond culinair genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Nunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl.
12: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
14: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
15: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
16: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
1: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
16: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
17: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: De New Seekers. En zo heet dat liedje, You Won't Find Another Fool Like Me. En daarvoor hadden we ook nog de knuffelplaat voor vandaag. Rapido van de Bankzitters samen met Robert van Hemert. Het is 7:45, van harte welkom bij het tweede uur van de Veluwe. Start op het ochtendprogramma hier bij Radio Nunspeet van 7 tot 9, elke werkdag. En op zaterdag, ja, dan van 7 tot 9, Nederlandstalige liedjes in het programma De Muziekboutique met Dirk Havenkamp. Maar van maandag tot en met vrijdag de Veluwe. Start op en voor de fans van collega Mets. Ja, hij zal dan warm lopen, maar morgenochtend, woensdagochtend en ook donderdagochtend van 7 tot 9, de Veluwe start op met Ben Mets. Maar tot aan 9 uur zul je het met mij moeten doen. We kijken naar de website van RTV Nunspeet en pakken even de agenda erbij. Want de inschrijving is geopend. Waarvoor dan? Nou, luister. Zin in een gezellige middag bridgen en een kijkje bij verschillende horecagelegenheden in Nunspeet. Volgende maand, 14 november, organiseert de Nunspeetse Bridge Club, de NBC... of zal ik gewoon zeggen NBC, weer de gezellige Nunspeetse Bridge Café Drive. Gestart wordt er op die zaterdag om 10:30... waarna je 7 ronden van 4 spellen speelt, verspreid over diverse Nunspeetse horecagelegenheden. Bij je eerste locatie staat een kop koffie met iets lekkers voor je klaar, en na de derde ronde is het tijd voor de lunch. Na afloop volgt om 17:30 de prijsuitreiking in Dutch Pub De Zaak, uiteraard met een consumptie. En er is een mooie prijzentafel. Trek je Britpartner dus aan de arm en doe gezellig mee. Voor meer informatie en inschrijven, kijk op de website. Nou, dat is een heel ingewikkeld webadres. Dat laat ik over aan de presentator van vanmiddag van 12 tot 2, Edu Smakelijk, Gerard Smit. Die is daar bedreven in, het noemen van die websites. Dus ik zeg gewoon, kijk naar de agenda op de website van RTV Nunspeet. Klik dan op agenda en ga dan na 14 november 2026. En klik daar op Café Drive. Lijkt me handiger dan dat hele ingewikkelde webadres. Het is 7:45, Radio Nunspeet staat aan. En vaste prik in de Veluwe staat op. Natuurlijk de Hollandse klomplaat.
1: Hollands, herkenbaar.

Maandag de 12e oktober, Jannes. En de hele wereld mag het weten. Kijken nog even naar de agenda op de website rtvnunspeet.nl. En we zien daar staan Save the Date. Gaat over aanstaande zaterdag 31 oktober. 'S Ochtends 11 uur tot 's middags 3 uur, dan verandert de Velevine in een groot multicultureel festival. Een gratis evenement met zang, dans, eten, verhalen, workshops en kennismaken. Kom jij of komt u ook? De vierde en laatste activiteit die voorkomt uit de inclusieagenda 2.0 wordt op dit moment vormgegeven. De organisatiewerkgroep Welzijn Nunspeet is nog op zoek naar muzikanten, mensen die het podium willen pakken of inwoners die workshops willen geven. Wie een steentje wil bijdragen, die kan zich melden via de website van Welzijn Nunspeet. Eventjes binnenlopen of gewoon een mailtje sturen. De website van Welzijn Nunspeet, daar kun je vinden hoe dat verder gaat. Zo dadelijk de verjaardagshoroscoop. En daar moet ik eventjes van tevoren wat bij vertellen. Want afgelopen vrijdag, ik was haar helemaal vergeten. Onze spik en span medewerkster Anneke, die was afgelopen vrijdag jarig. En ja, had ik dat kunnen weten? Jazeker, ik had dat kunnen weten. Want in het draaiboek van de Veluwe staat op, staat ook helemaal dik onderstreept: kijk eerst even op de verjaardagskalender voordat je het programma begint en voordat je de horoscoop doet. Want het kan zomaar zijn dat er iemand van onze medewerkers, schuine streep medewerksters, jarig is. Nou, ik heb vanochtend ook op de kalender gekeken, alleen vorige week vrijdag niet. Dus Anneke, sorry, sorry, sorry. Welgemeende excuus en nou ja, met terugwerkende kracht Anneke nog van harte gefeliciteerd. Niet alleen namens mij, maar ook namens alle andere RTV Nunspeet collega's. Nou, vanochtend dus wel op de verjaardagskalender gekeken. En wie is er vandaag jarig? Dat is Walter. Ja, ja, Walter. Er zijn heel veel collega's hier bij RTV Nunspeet die denken: Walter, wie is dat? Ja, je kunt hem altijd vinden in de tv-studio. Daar zit Walter bezig met montages en allerlei andere dingen die met de tv te maken hebben. Nou, die Walter is vandaag jarig, dus ook Walter, jij alvast van harte gefeliciteerd. Maar dan de verjaardagshoroscoop voor de jarige van vandaag. Uw principes en uw geval voor esthetiek kunnen worden getest. Dat kan binnen uw relatie plaatsvinden. Laat het niet tot ruzie komen. Bedenk liever over welke normen u het wel eens bent. Verder een prima jaar om naar uw uiteindelijke doel toe te werken dat eerder bereikt wordt dan u denkt. De verjaardagshoroscoop dus voor diegenen die vandaag op deze maandag de 12e oktober jarig zijn. En ik zei het al bij onze medewerkers van RTV Nunspeet. Is dat Walter? Nou, Walter, ook namens mij en namens de collega's. Van harte, jongen.

Ronan Keating, eerder vanochtend vertelde ik al dat Ronan Keating ook volgend jaar februari bij het Frank van Etten concert in het Gelderdoom in Arnhem aanwezig zal zijn. Hij was hier op RTV Nunspeet, of eigenlijk moet ik zeggen op Radio Nunspeet. Maar ja, ook op RTV Nunspeet, hè, dat kan, als je tenminste naar de kabelkrant kijkt. Want daar is deze muziek en onze verhaaltjes ook te horen. Ronan Keating dus met If Tomorrow Never Comes. Nou, als ik het dan over de website van RTV Nunspeet heb, daar zie ik het volgende staan: waarom Coming Out Dag ook in de kerk aandacht krijgt. God sluit niemand uit. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en niemand wordt buitengesloten. Zo zien dominee Han Wilmink uit Wezep en gastpredikant Erna Lensing uit Lelystad de kerk. Op Coming Out Dag, gisteren zondag 11 oktober, vroegen ook kerken in de regio aandacht voor seksuele diversiteit. Volgens beide predikanten gaat het daarbij om meer dan acceptatie alleen. Het gaat om verbinding, omzien naar elkaar en de ruimte om jezelf te zijn. Coming Out Dag vraagt aandacht voor mensen die openlijk uitkomen voor hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Ook binnen de kerk is dat belangrijk, vinden de al eerder genoemde Wilmink en Lensing. Juist omdat mensen verschillend denken en leven, kan de kerk volgens hen een plek zijn waar mensen elkaar vinden en zichzelf mogen zijn. Ook andere kerken in de regio, behalve dus de kerk in Wezep die ik net noemde, in de kerken in de regio, die geven dus aan open te staan voor LHBTIQ+ personen. Op het Harde in Elburg, Wezep, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, Voorthuizen, Barneveld en Nijkerk zijn er kerken die ook aandacht geven aan dat gedoe door sommige mensen. Maar ja, kerken geven aandacht dus aan Coming Out Day. Nou, als we het daar over hebben in Oldebroek en Wezep, dan gaat dat wat moeilijker, want het was een mooie dag om de LHBTQ-gemeenschap in Oldebroek een hart onder de riem te steken. 'S Avonds laat volgde echter de kater onbekende stalen meerdere regenboogvlaggen. Nadat de gemeente besloot de vlag niet meer uit te hangen, stelde inwoner Kjeld Mooi gratis vlaggen beschikbaar en er werden er 379 aangevraagd. Maar bij de Kruiskerk in Wezep en op zeker 5 andere adressen verdwenen vlaggen. Bij de 84-jarige Jan Zoonbelt werd de mast omvergetrokken. Het is al zijn 4e gestolen regenboogvlag. Maar Jan Zoonbelt, hij gaat door. Zo dadelijk de hoofdpunten van het nieuws. Daarna Roy Orbison. Nee, niet vergeten. Roy Orbison en de Roy Orbison plaat komt langs. En dan het tweede gedeelte, oftewel de tweede helft van het tweede uur van dit programma De Veluwe. Start op, blijf luisteren naar

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog steeds zijn er grote spanningen tussen Houthi-rebellen en Saoedi-Arabië. Afgelopen weekend vielen de Houthis aanvallen uit op de Saoedische hoofdstad Riyadh. In totaal kwamen er 13 mensen om, er waren ook honderden gewonden. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf kunnen praten. Dat is een voorstel van D66. Nu moeten ouders daar nog toestemming voor geven, maar soms zijn die juist betrokken bij de mishandeling. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken over 9 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 13 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer met 20 minuten vertraging. En veel vertraging is er ook bij Voorthuizen vanmorgen op de N303 van Harderwijk naar Barneveld. Tussen Voorthuizen en de A1 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar 3 kwartier.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

Thomasen en Only the Lonely. Brengt de tijd op 8:55. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet en blijf luisteren. Afgelopen zaterdag open dag bij het hospice hier in Nunspeet. Cato van de nieuwsredactie was daarheen. Heeft ook een video gemaakt en op de website van RTV Nunspeet. Daar kun je dat allemaal lezen en bekijken. We krijgen even les in metselen. Het is namelijk niet onze core business om stenen te leggen. Zo lacht Gerinda van der Veen. Zij is directeur van Hospice de Regenboog in Nunspeet. In het voorzichtige geraamte van het logeerhuis trekt burgemeester Celine Blom, jazeker, die was er ook bij, ze trekt de handschoenen alvast aan. Ze zal de start van de bouw markeren met het leggen van de eerste steen. Het is een ongelooflijk mooie mijlpaal. Ik ben blij dat we zo ver zijn na jaren van plannen maken, zo vertelt Gerinda. Tegelijkertijd is het een grote stap. Ik vind het ook spannend, nu gaat het echt van start, het wordt realiteit. In het gezelschap van voorzitter Gerrit-Jan Gouwman, burgemeester Blom en geïnteresseerde inwoners opent Van der Veen officieel de bouw. De burgemeester legt de eerste steen omdat de gemeente het project een enorm warm hart toedraagt. Dat ervaren we echt zo, als aldus Celine. In de aanloop naar de bouw bracht de directeur meerdere werkbezoeken aan soortgelijke initiatieven. Op deze manier werd inspiratie opgedaan voor het ronde logeerhuis in Nunspeet. Hier wordt de zorg al jaren mooi opgevangen door het mantelzorgcentrum, maar een logeerplek was er nog niet. Ik denk dat wij een mooie aanvulling gaan zijn, aldus de al eerder genoemde Gerinda. De regenboog gaat met de start van de bouw een nieuwe fase in. Zo wil het hospice voornamelijk aan de slag met de interne organisatie. Gerinda die ligt toe. We kunnen nu een beetje verschuiven naar het werven van vrijwilligers. En ook willen we graag nog meer geld binnenhalen voor het logeerhuis. En dat is nog nodig. Voor de bouw wordt een jaar uitgetrokken. Hospice hoopt in 2028 de deuren officieel te openen. We kijken uit naar de eerste logee en dat gaan we zeker vieren. Ja, afgelopen zaterdag natuurlijk het Oktoberfest in Nunspeet op het Marktterrein. En de opbrengst van dat Oktoberfest, dat gaat naar inderdaad het logeerhuis. Zo werd afgelopen zaterdag al op de radio verteld. Door Cato die op de markt was en daar sprak met een van de medewerkers van dat Oktoberfest. En nogmaals, de opbrengst gaat dus naar dat logeerhuis, want dat geld is hard nodig. Nou, het hele verhaal over het logeerhuis en het hospice en de bijbehorende video, je kunt het bekijken en lezen op de website van RTV Nunspeet.

Koos Albers en Zijn het je ogen. Als je aanstaande woensdag met de bus wilt gaan, let op, want reizigers hier in de regio moeten rekening houden met flinke verstoringen in het busvervoer. Vakbonden CNV en FNV hebben voor aanstaande woensdag 14 oktober een landelijke staking aangekondigd in het stads- en streekvervoer. De buschauffeurs leggen het werk neer omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. De staking kan gevolgen hebben van de bussen van reis. En dat zijn de bussen, je weet het wel, 3 R'tjes en dan EIS erachter. Reis en die bussen die toeren hier in de omgeving. Volgens CNV-onderhandelaar Niels Rook waren de werkgevers gewaarschuwd. We hebben duidelijk aangekondigd dat er acties zouden komen als ze vasthouden aan hun plannen om de CAO slechter te maken. Volgens Rook willen werkgevers minder loon doorbetalen bij ziekte, meer onbetaalde pauzes invoeren en roosters korter van tevoren aanpassen. Ook zouden werknemers minder invloed krijgen op hun werktijden, terwijl de vakbond juist pleit voor meer regelmaat en een betere balans tussen werk en privé. Als de staking aanstaande woensdag niet het gewenste resultaat oplevert, volgen mogelijk nieuwe acties. We zullen komende tijd in iedere week een actiedag organiseren. Wanneer en hoe maken we pas kort van tevoren bekend.

ja, een lekkere disco-klassieker van weleer. Otta One en Hands Up, Gimme Your Heart. Ja, ja, het weerbericht. Er staat boven een mooie najaarsdag. Vandaag blijft het tot de avond droog met veel zon. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt vandaag zo'n 16 tot 18 graden. De zuidenwind is zwak tot matig en later aan zee steviger, bij windkracht 2 tot 5. Morgen, dinsdag, overheerst de bewolking met plaatselijk lichte regen. Het wordt morgen ongeveer 16 graden in Groningen tot 19 graden in het westen en het zuiden. Er waait een veelal matige zuiden tot zuidwesten wind. Woensdag en donderdag blijft het droog met zonnige perioden. Temperatuur loopt op met op donderdag ongeveer 20 graden. Vrijdag valt er wat regen en wordt het rond de 18 graden. Meer over het weer natuurlijk vanmiddag bij Van 12 tot 2. Eet u smakelijk wanneer presentator van dienst Gerard Smit in gesprek is met onze weerman Felix Kamphuis.

zijn. Ze vangt de regen ook, al kan het soms te zwaar zijn. Ze kust de wind en hoopt dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De vorsten moet groot zijn. En ondanks dat het pijn doet, moet er hoop zijn. En fout.

ja, ja, de nieuwe single van Yves Berendsen en Patronen. Vuurwerk, ja, het zit er weer aan te komen. En in een woning in Barneveld heeft de politie Oost-Nederland afgelopen weekend een grote hoeveelheid verboden vuurwerk aangetroffen. Volgens de politie lag een deel van de illegale knallers zelfs opgeslagen in een slaapkamer. Een onderzoek naar de vernieling van een kunstgrasveld bracht agenten op het spoor van het vuurwerk. Eerder die dag kwamen meldingen binnen van vuurwerkoverlast in de omgeving. Al snel bleek het te gaan om vuurwerkbommen vervaardigd met illegaal vuurwerk, drinkflesjes en brandbare vloeistoffen. Dergelijke bommen kunnen ernstige schade veroorzaken en leiden tot onschuldige slachtoffers, al dus de politie. Volgens de politie waren vermoedelijk jonge jongens betrokken bij het afsteken van het vuurwerk.

Shocking Blue en Mighty Joe. Brengt ons bij het eind van deze maandagochtend. De Veluwe staat op. Het programma is er weer morgenochtend tussen 7 en 9. En dan met The Voice uit Biddinghuizen, oftewel Ben Metz. Morgen vroeg dus maakt hij je wakker. Zo dadelijk, reclame, journaal, reclame, knuffelplaat. En dan is het tijd voor onze vaste maandagochtendkracht, Roy Scheerman. Vanmiddag ook nog van 12 tot 2. Eet u smakelijk. En Eet u smakelijk wordt technisch mogelijk gemaakt door Rob Bogers. En achter de microfoon Gerard Smit. Vanmiddag dus van 12 tot 2. Eet u smakelijk met Gerard en Rob. En aan de telefoon Ans. Hey, wat mij betreft, hele fijne luisterdag verder met Radio Nunspeet. En wij spreken elkaar weer aanstaande vrijdagochtend tussen 7 en 9.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
2: Agrotuinendier.
1: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
2: Oh, oh, oh, Agrotuinendier.
1: Kom eens langs en sta versteld van het

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis, op de stoep of in de tuin, met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
2: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren. Door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws.
5: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
6: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
6: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio.
8: De opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders, zoals die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan, met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn, en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: AE Radio,
0: goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyad en Dammam aan, met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: do.
1: A1 Radio.
2: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

it up high and don't be afraid of the dark.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AEN Radio. De stem van jouw regio. AEN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: 20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Grinchwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de EU wordt al een tijdje gesproken over zulke maatregelen, tot nu toe zonder meerderheid. Het onderwerp is weer actueel na de mislukte droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Een van de twee verdachten kwam op een toeristenvisum de EU binnen. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. De Nederlander werd gearresteerd op het vliegveld van Punta Cana, vlak voordat hij naar Parijs zou vliegen. Hij liep tegen de lamp op een dag dat extra op drugsmokkel werd gecontroleerd in Punta Cana. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de sociaaldemocratische SPD. Baas wil de tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Ze kwam onlangs ook onder vuur te liggen, omdat haar politieke tegenstanders haar verwijten bewust pensioenhervormingen te frustreren. Bärbel Baas is sinds mei vorig jaar minister. Daarvoor was ze voorzitter van de Bondsdag. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Met de staking protesteren de Vlamingen tegen voorgenomen bezuinigingen van de regering De Wever. Zijn regering verkeert in een crisis. De coalitiepartijen steggelen over de begroting. De staking heeft ook gevolgen voor treinreizen van en naar Nederland, zegt de NS. Op 9 november wordt een besluit genomen over verdere acties in België. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de sociaaldemocratische SPD. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïnse buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. Volgens hem houden alleen harde besluiten raketten tegen en moet Europa Rusland nu een halt toeroepen. Zijn uithaal volgt op recente acties van de VS, zoals een nieuwe omstreden dieseldeal met Rusland en de uitspraak van president Trump dat er een nieuwe Oekraïnse president moet komen. En de Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen die prestigieuze prijs voor hun onderzoek naar hoe overheden en centrale banken economische schommelingen kunnen opvangen. Volgens de Zweedse Academie helpt hun werk om de economie beter te stabiliseren. Met de bekendmaking van deze laatste prijs, de enige die niet bedacht is door Alfred Nobel zelf, is het Nobelprijsseizoen van dit jaar afgesloten. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: en deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Ruim 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. Die kon al snel worden opgepakt. De twee zijn niet in levensgevaar. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïnse buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. En de Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooral vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarbare klachten stuiten op onbegrip in de spreekkamer. Een grote meerderheid wil meer voorlichting en onderzoek naar specifieke vrouwenziekten en de overgang. Op de werkvloer praten vrouwen moeilijk over hun klachten, wat bij een kwart tot vervroegd pensioen leidt. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: It's about that time, y'all. Rough Riders.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Ruim 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. Die kon al snel worden opgepakt. De twee zijn niet in levensgevaar. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland. En een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gringewitsch is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. In ruil voor die data kreeg de opperwachtmeester geld en cocaïne. Volgens de rechter bracht hij met zijn handelen de veiligheid van mensen en de samenleving ernstig in gevaar. Naast de celstraf mag de militair de komende 5 jaar niet meer voor de overheid werken. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gingrich is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, waarop een NL-alert werd verzonden en omliggende huizen werden ontruimd. Wie het slachtoffer is en wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Een deel van de geëvacueerde buurtbewoners is inmiddels weer naar huis gegaan. Wanneer de rest volgt, is onduidelijk. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Radio.
0: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket, maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn. Omdat klanten door de storing geen boodschappen kunnen bestellen bij de marktleider, schaalt Picnic de bezorgcapaciteit op met duizenden extra bestellingen. Albert Heijn's moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg al diverse systemen offline gehaald, wat ook invloed heeft op het Belgische Delhaize. Het is nu nog onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn zijn opgelost. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Dat heeft staatssecretaris Erkens met de pluimveesector afgesproken. De afgelopen jaren lag het aantal besmettingen te hoog en eerdere maatregelen leverden niet genoeg resultaat op. Als de vaccinatieplicht onvoldoende helpt, sluit het kabinet niet uit dat in de toekomst besmette kippen sneller worden gedood. Salmonella wordt vaak via eieren overgedragen en is vooral voor kwetsbare groepen gevaarlijk. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het een grijze dag met wat regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn, waardoor klanten niets kunnen bestellen. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: campagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Volgens de New York Times heeft hij sinds juli meer dan $276 miljoen gestoken in republikeinse groepen en zijn eigen actiecomité. Het grootste deel, zo'n $158 miljoen, ging naar een fonds ter ondersteuning van republikeinse senaatskandidaten. Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket. Maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: in radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. En Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is vannacht zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Baby.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.

0: het regio actueel nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. 1 ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford eind september hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt toen onontplofte munitie alsnog explodeerde die een leerling in zijn tas had. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. En het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is vannacht zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Aardeveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakte KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam.

0: te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. 1 ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
3: AE Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd vanuit Iran. En bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is vannacht zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid

0: veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakte KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Opening van Popperbest, lezen van Foreigner. En that was yesterday. Het is dan weer 8 minuten over 9. Maandagavond, je weet het. Dan is het tijd voor Popperbest. 9 tot 11 zijn we er weer met de beste popsongs hebben we voor je uitgezocht. Althans, een greep eruit. Het raad ook uit de jaren 70, 80. Met hier en daar een uitschieter. Dan wel naar boven, dan wel naar beneden. En de vaste thema's ook weer. We gaan even kijken voor een leuke activiteit in de regio Nijkerk-Barneveld. Wat zijn er voor een leuke dingetjes te doen de komende periode? We hebben natuurlijk de vaste thema's. Debuut van The One Hit Wonder. Verschillende albumtracks gaan voorbij komen die speciale aandacht vragen. En natuurlijk de verkochte songs. De plaatjes die we gewoon vergeten zijn. Al decennia lang het vaste thema. En daar komen we weer meerdere langs. We hebben hier een selectie voor je gemaakt. En we zijn 2 uur lang, dus heb jij een suggestie, laat het gewoon even weten. Niet verplicht, mag. Maar wellicht heb jij een leuke activiteit die niet te commercieel is. Want dan kun je zendtijd kopen bij deze omroep, zeker. Maar als het niet te commercieel, dan mag het ook in dit programma. En dan kun je sturen naar poppenwest@animediagroep.nl. Dat is het mailadres. Maar je mag ook gewoon even een x'je sturen. Naar Poppenbest of regio op de Facebookpagina mag ook. Of rechtstreeks naar de studio. Het kan al. Nou, ik ben benieuwd. We zijn in ieder geval er klaar voor. We hebben er zin in. En we gaan lekker plaatjes vinden. Dus blijf er gewoon bij op deze maandagavond. We hakken de maand een beetje door midden. De 12e. Het wordt een beetje een lenteachtige weekje toch weer eens lekker. Er hoort lekkere muziek bij. En dit is een voorbeeld van de Forgotten Song. The Four Seasons. En hier zijn ze met Silver Star.

Ja, eerlijk is eerlijk, Skadi Bacho had in de jaren 80. Ja, hij had Madness, The Gangsters, maar ook deze band, The Selector. En scoort een paar leuke hitjes, waaronder deze On My Radio. Leuk hoor, om even terug te horen. Je luistert naar Popbest, 9:15. 9:15 hebben we de evenementenkalender uit de regio.

Ja, het is een beetje stil rond de man. Althans. Bij hitpotentie dan, hè. Dat is een mooie song van weer een jaar of 15 geleden. Not Over You, Gavin DeGraw. En fans, opgelet, want hij komt in oktober naar Nederland. En hij treedt dan op Nijmegen, Assen, maar ook in Utrecht. Dus nou, dat is te doen, zou ik zeggen. Dus ben je fan, Gavin DeGraw? Kijk even op de pagina van alle ticketsites, zeg maar. Er schijnen nog kaarten te verkrijgen te zijn. Gavin DeGraw, oktober naar Nederland.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. En vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is vannacht zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Popperbest.

gezien, maar deze mannen zijn op plaat net, of ja, live net zo goed als op plaat. White Lies. Is de opening van het tweede uur, tweede half uur. Farewell to the Fairground, even een beetje de administratie bijwerken. Wat hoorde je allemaal net voor het blokje van de headlines. Shagadak, Down on the Streets. Lekker discoplaatje uit de 80's. Exile kom ik langs met Kusje Over. En zo zijn we lekker in het tweede half uur gestroomd. We gaan straks even kijken wat zijn de leuke activiteiten in de regio. Je weet het, jouw suggesties zijn welkom. Je kan insturen even een mailtje naar Poppenbest. Dat kan zijn een mooie verkorten songplaatje die we gewoon niet meer op de radio horen. Het mag zijn dat het een hit is geweest. Die gewoon niet meer hoort. Maar het mag ook gewoon een plaat zijn die weer volledig geflopt is. Maar dat is, dat is eigenlijk gewoon een hartstikke goed nummer. Het mag van alles zijn. Het mag een mooie ballad zijn. Het mag rock zijn. Het mag disco zijn. You name it. Ik zou zeggen, kom erop. Via Facebook, een X'je of...

een magistraal nummer van het album Crime of the Century. Natuurlijk School Dreamers stond er allemaal op. Ja, dit is een mooi nummer. Heidi O'Shell, die hoorde natuurlijk Supertramp. Met de prachtige stem van Roger Hodgson, die ja, niet meer in de band zat. Hè? Nee, uitgestapt. De jaren 80, ja, daar was het eigenlijk een beetje over. Hè? Zonder Roger Hodgson is Supertramp niet meer Supertramp. Ja. Genoeg gezegd erover. Het is inmiddels 9:45 geweest. En we gaan even kijken wat zijn er voor leuke activiteiten te doen in de regio. Allereerst 17 oktober, dat is aankomende zaterdag. Dan staat Barneveld op Steilten, jazeker. In het centrum van Barneveld wordt de hele dag één groot podium met straattheater ingericht. En ja, ook een leuke steltenloper, die gaat dan rondlopen met een 4 meter hoog stellage op een pop. Nou, dat wordt wat. En ja, er zijn allerlei leuke activiteiten voor een hele prettige en aangename middag. Dus ga gewoon rustig kijken. Het centrum van Barneveld aankomende zaterdag. Onder het thema Barneveld op Steilten. Je kunt op de website kijken naar alle activiteiten. Dan op dezelfde dag ook de paddenstoelencursus vanuit, vanuit Nijkerk. Ja, dat begint om 9:30 en dat duurt tot 11:30. Vertrek vanuit het station Nijkerk. Leuk als je van wandelen houdt. Maar let op, even aanmelden is wel verplicht. Dus de paddenstoelencursus in Nijkerk aankomende zaterdag. Idem dito. En dan zondagmiddag in het podium in Nijkerk. Dan gaat optreden de Vocal Miles. Die gaan dat doen van 2:30 tot 4:15. En dat doen ze in de bibliotheek van Nijkerk. Nou, nog even tot slot. 24 oktober kun je al een beetje voorbereiden. Dan is het rondje Barneveld 2026. En dat is een wandelevenement in de regio Barneveld. En gezien de tijd van het jaar is dat wel een hele mooie optie voor een actieve zaterdag. Dus noteer hem even. 24 oktober, rondje Barneveld 2026. En mocht je ook een leuke activiteit hebben, laat het weten. Stuur even een berichtje naar Poppenbest via de welbekende kanalen. Via de mail kan het. Het kan via een x'je. Je mag reageren via de Facebookpagina van Poppenbest. We zijn van meerdere sociale kanalen. Daar zijn we te bereiken, dus laat me weten. En misschien heb jij een tip voor een verkoopde song kan ook. Ja. Lekkere disco nu van Gary Gang.

Blijft ze regelmatig gecoverd. Het is door Nederland 68 alweer. Dat was ook in de periode dat de plaatjes lekker kort waren. Deze ook 2,5 minuut en klaar. Huppakee. Ja, snel geld verdienen. Nou. Oké, dat was in die periode even wat anders allemaal. De Eagles en Baby Come Back. En niet de Eagles, maar Eagles is het eigenlijk meer. Het is daarmee bijna 10 uur. We gaan op naar het nieuws.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat

0: Motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: A1 Radio.
1: Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

hem 8 minuten lang. De album track. Australische band Little River Band. Mooi, mooi, mooi. And baby, it's a long way there. Nou, even genieten. En daarmee 2 uur Paul West. Alweer een kwartier onderweg. Ja. En we openen met de Sandy Coasts. De band van Hans Vermeulen. Helaas niet meer onder ons, maar mooie plaatjes gemaakt. Waaronder deze True Love is It's a Wonder. De Sandy Coasts. Ja, wat hebben we nog te doen de komende 3 kwartier? Je hoort nog een albumtrack zo direct. En de debuut van hebben we nog voor je in petto. Natuurlijk de concertagenda. We gaan ervoor even kijken wat zijn er de komende week even wat leuke concerten te doen. Wellicht kun je nog net een gaatje meepikken. En heb jij suggesties? Het kan zijn voor een leuke activiteit. Of een verkorte song. Een plaatje gewoon die we vergeten zijn, die je niet meer hoort. Of wat dan ook. Laat het weten. We zitten hier live in de studio. Je kan een mailtje sturen naar de studio. Je kan op de Facebookpagina reageren van Poppenbest. Of naar de mailadres. Of stuur even een linkje. Nou. Genoeg gekletst. Het is nu tijd voor een dame die eigenlijk een beetje de Eagles in het zadel heeft geholpen. Desperado had ze opgenomen. En de Eagles maakte daar een cover van. En toen was het ijs gebroken voor de band.

Nog eens 6 jaar oud deze plaat. For the first time. Daarvoor Linda Ronstadt. Niet zo easy. Hit in de jaren 70. Ja, het is weer tijd voor een lekkere verdollersong. Het duo Gallagher Lyle. Plaatje die we gewoon te weinig horen. Is deze. I Wanna Stay With You.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. En zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij 7 tot 15 graden. En een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Dit is Popper Best.

we beginnen toch even in memoriam. Richenel, niet meer onder ons. Eigenlijk een groot hit gaat deze. Ah, wel lekker om even te voeren. Dance around the world. All you boys and girls. All you boys and girls. Come on. Ja, daarmee zijn we toe in het laatste half uur weer van Poppen West. Deze maandagavond 12 oktober. En voor een blokje headlines hoor je nog Manier van Daryl Hall en John Oates. Het is weer tijd voor een albumtrack. De band Styx. Grote, ja, mega-album kunnen we wel zeggen, The Grand Illusion.

0: Ja, zo heet hij, All By Myself.
1: Mooi.
0: Je hoort ook weer vanavond een lange uitvoering. Het albumtrack van All By Myself. En daarvoor hoorde je Come Sail Away Styx van het album The Grand Illusion. En zijn we inmiddels 11:15 geweest. Ja, we gaan nog even kijken wat zijn er van de concerten de komende week. Want, wat is er allemaal te doen? We hebben Niall Horan, die komt op 15 en 16 oktober in de Ziggo Dome. Dus het aankomende weekend is dat. Dan hebben we staan, we gaan even zoeken voor je. Grab and the Graw, 13 oktober. Dat is morgen in Tivoli-Vredenburg. En hou je van K-pop, dan kun je naar de Ziggo Dome. En dat is dan op 18 oktober in de Ziggo Dome. Dat is een K-pop met een grote productie en visuals met Le Siverafim. Ja, specifiek voor de fans, zullen we zeggen. Dat geldt ook voor een andere R&B-artiest, Galit. Die is op 12 oktober in Avals Live. En dan hebben we ook nog onze vriend Brian Adams. Jazeker. Hij gaat optreden 14 oktober, dat is overmorgen. En dat doet hij dan in de Ziggo Dome. Nou, heb jij een leuke optreden in het verschiet? Laat het gewoon even weten. Dan kun je hier wellicht in de uitzending komen. Nou ja, we noemen het al even. Brian Adams. Ja. Nou, wat vinden we ervan zo? Even lekker om bij te komen, even wakker worden. Het is tijd voor een boost energie, weet je? Ja, Tina Turner was goed in de duo's, hè? Deze lekker. En het geldt ook voor deze.

0: Even na het geweld van It's Only Love, even lekker bijkomen. Scott McKenzie. Ja, die was echt uit de oude doos, deze San Francisco. En het was tevens de voorlaatste plaats van deze avond bij Pop Rest. Een paar minuutjes voor 11. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 11 uur. Straks na 11 is het tijd voor lekkere non-stop muziek. Blijven we gewoon lekker aanhouden. Of ja, als je bed gaat, wel rustig straks. En je weet het, volgende week zijn we er weer.
1: Erik Jan, ja. Kom onmiddellijk thuis.
0: Ik ga afsluiten. Ik wens je een hele fijne week en tot...

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.
1: She sang to me, je me rappelle. J'étais petit, oh, I was just a little boy.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.